0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontrole stand op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontrole dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd.

0: Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontrole stand op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files of vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is de Schiphol-tunnel dit moment even dicht door een te hoge vrachtwagen.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Met de uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dichte mist voor. En de A9, Diemen richting Alkmaar, daar is tussen Amstelveen en Amstelveen Stadshart een ernstig ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken, die is gekanteld. De weg is ook voorlopig dicht in beide richtingen. Verkeer richting Schiphol volgt Amsterdam over de A2, A10 en de A4. En de andere kant op via de A4, A10 en de A2.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog geen vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. Verkeer kan omrijden via de A10 Zuid.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Allereerst een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. En dan een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? Het gaat ook nog wel even duren. Er ligt namelijk op zijn kant. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files nog deze zondagmorgen, maar wel een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Het ligt op zijn kant, dus het gaat ook nog wel even duren. Omrijden kan via de A9.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op zijn kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van de knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A9, Diemen Alkmaar, die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen bij betrokken is. Die ligt ook dwars op de weg. Het bergen en het herstellen van het wegdek gaat nog lange tijd duren. Omrijden kan via de A10 Zuid.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Om te beginnen de A6, Emmeloord richting Lelystad. Voor Zwifterband bij de werkzaamheden daar 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A9, Diemen-Alkmaar, is in beide richtingen nog altijd dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk waar ook een vrachtwagen bij betrokken was. Die lag op zijn kant, die wordt geborgen nu. Dit gaat ook nog wel even duren omrijden. Kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Bij Hoevelaken bij de werkzaamheden daar 3 kilometer.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Vertraging onder andere op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor afrit Vesterband zo'n 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Het komt door de wegwerkzaamheden. De A9 Diemen Alkmaar die is nog altijd dicht. Hoogte van Amstelveen Stadsvaart in beide richtingen door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Die lag op zijn zij. De bergingswerkzaamheden en het herstel aan het wegdek en de wanden gaat voorlopig nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En daardoor loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A28 Utrecht-Zwolle voor knooppunt Hoevendaken bij de wegwerkzaamheden 10 minuten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht, de weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar, die vrachtwagen is op de kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar, dus omrijden via de A10-Zuid. Dat kan niet geheel filevrij, wel als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad. De werkzaamheden bij Alfred Zwift. De band veroorzaken een kwartiertijdsverlies. En op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaak.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht bij Muiden. Daardoor vanaf naar de 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Op de A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Die is in beide richtingen dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Omrijden doe je via de A10 Zuid. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A6 Emmeloord Lelystad bij Swifter Band. 6 kilometer file. En er wordt aan de weg gewerkt op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 10 minuten vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land, 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Omrijders die gaan via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad, werkzaamheden bij Zwifterband. 6 kilometer file daar met 25 minuten oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 4 kilometer file na een ongeluk. En op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch een ongeluk bij Alfred Biesen-Mort. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Her en daar heb je wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is bij Amstelveen Stadshart in beide richtingen. Tot 8 uur vanavond wordt een vrachtwagen geborgen. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken nu 6 kilometer file bij Alfred Zwifterband. Kwartier vertraging daardoor. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer is bij Zeeburg op de binnenring van de A10 Oost 5 kilometer is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file, ruim 20 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk in het zuiden van het land op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij afrit Biezen-Mortel.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Nog tot 8 uur vanavond, want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4, want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6 Emmeloord Lelystad bij Swifter bandwerkzaamheden. Kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar, 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, file bij Hoevelaken.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar kantelde vanochtend een vrachtwagen. Moet nog reparaties uitgevoerd worden. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag een aanrijding op knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. Politieactie op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Is de hoofdrijbaan dicht op knooppunt Ridderkerk. Je kan wel passeren via de parallelrijbaan. 10 minuten vertraging daardoor en 5 minuutjes oponthoud op de

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.